0: Ik weet alleen dat ik zei van de strijd in dat. Of dat daar meer over kan.
1: Zo, zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

Welkom in mijn weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken? Dante Clown heeft je zwaar op gezoek, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Ogen wijd.